We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Regio Flevoland trekt de wildernis in. Morgen gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al 1 miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live morgen van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.

just a perfect day. Drink sangria in.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: zeg.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers? De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Flevoland trekt de wildernis in. Morgen gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een 1 miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live morgen van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de 2e keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Flevoland trekt de wildernis in. Morgen gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een 1 miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live morgen van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.

je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers? De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met drie bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer. Elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt dat twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: eventjes er even tussenuit. Maar geen zorgen, Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met drie bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee, deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Studio Flevoland trekt de wildernis in. Morgen gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een 1 miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live morgen van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Urk heeft van heel Flevoland het minste groen in de openbare ruimte. En de rechtbank heeft de TBS opgeheven van de veroordeelde in de Lelystadse Jolmoord.
2: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen, even kijken bij de verkeersinformatie. De ANWB verwacht deze dinsdagochtend een gemiddelde spits. Zo voorspellen ze nu al. Ik heb wel al een flitser voor je van Flitsmeister. Die staat op de A27. Hilversum richting Almere bij 115,2. Dat is net na de afrit bij de Vogelweg.
5: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
1: Ja, daar zijn we weer.
4: Goedemorgen.
1: Op deze vroege dinsdagochtend, hè?
4: Ja. Ons eerste onderwerp gaat over de vraag: hoe groen is het bij jou in de buurt?
1: Nou, bij mij is het enorm groen.
4: Ja?
1: Ja, heel veel openbaar groen. Heel ruim opgezette wijk met heel veel bomen en struiken. Ja. Ja, absoluut.
4: Ja, daar is naar gekeken, maar daar komen ze zo op, in het nieuws. Maar ik zat nou te denken: heb ik nou te vroeg gesnoeid of te laat gesnoeid? Ik had een enorm karwei aan het gesnoeien, want ik dacht, het moet er een keer af, want anders kan ik het niet meer aan. Maar nu zit ik onder mijn...
1: Oh, dat klinkt wel heel dramatisch hoor, Leo.
4: Ja, tuurlijk. En nu zit ik...
1: Heb je hulp nodig?
4: Nee, nou...
1: Psychische bijstand?
4: Nee, dat niet.
1: Kan ik voor je regelen, hoor.
4: Handjes?
1: Die heb ik niet voor je.
4: Nee. Maar nu, gisteravond zat ik er nog onder, gistermiddag bij de ondergaande zon. Toen dacht ik, ik heb te vroeg gesnoeid, want het groeit niet meer zo hard aan, want we hebben de langste dag alweer gehad. En wanneer is nou dat moment, hè? Moeilijk is dat.
1: We gaan zo meteen een tuinman bellen voor Leo.
4: Maar goed, we hebben dus in het nieuws hoe groen het bij jou in de buurt is. Dat kun je gewoon meten vanuit de ruimte, is dat gedaan. Tegels, asfalt, bomen en struiken tellen. Nou, dan komt een percentage uit en straks de cijfers uit Flevoland.
1: Ja, en heel wat anders. De sport windfoilen. Daar hoor je zo ook meer over. Dat is een geweldige sport. Behoorlijk spectaculair ook. Maar ja, hoe doe je dat nou met één been? Dat is toch een aardige uitdaging.
6: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all 9, yeah? Why don't you vacate gate while I check

0: Frame van Lou Rawls en Diane Reeves. 7 minuten over 6 is het. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker.
1: Het maakt nogal uit waar je woont en hoe groen je dorp of stad is. Het groenste is bijvoorbeeld Zeewolde in onze provincie, maar op Urk is veel minder groen in de openbare ruimte.
0: Ja, dat blijkt uit onderzoek van de stichting Climate Adaptation Services. Het verslag is van Roger Dankerlui.
2: Tot 25 vierkante centimeter nauwkeurig is gekeken naar de aarde vanuit de lucht, vanuit satellieten. Om te kijken waar is het groen en waar is steen. En wat is openbare ruimte? Tuintjes tellen niet mee, maar de openbare ruimte zoals deze struiken bijvoorbeeld wel.
3: En daaruit blijkt dat binnen de bebouwde kom op Urk, zeg maar waar de meeste mensen wonen, werken en leven, 39% uit groen bestaat.
4: Nou, maar waarom moet er hier bomen staan dan? Hier staan er bomen. Je kan niet alles van een boom zetten, want je bent er overbevolkt. En dan moet je dat er ook nog alles van een boom zetten. Dat werkt niet.
2: Er zijn best weinig bomen en struiken op Urk. Is je dat ook opgevallen?
5: Nee, eigenlijk. Nee, let er niet zo op.
6: Oh, nou, geen idee. Volgens mij bomen zat.
2: Ja, misschien wel te veel?
6: Nou, dat niet. Groen is altijd mooi natuurlijk. Maar we zitten dichtbij het bos, dus... Nee hoor.
2: Meer groen betekent een betere luchtkwaliteit, een betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit. Al dus wetenschappers van de Wageningen Universiteit. En het vermindert ook de kans op stress. En het verlaagt de kans op hart- en vaatziekten en depressies en angststoornissen. Kortom, allemaal voordelen.
3: De gemeente Urk laat op de website weten het dorp klimaatbestendiger te willen maken. Bomen en planten hebben een verkoelende werking bij hoge temperaturen en weerkaatsen minder hitte dan tegelsgrind of asfalt. Voor het vergroenen roept de gemeente wel de hulp in van inwoners en ondernemers, omdat die verantwoordelijk zijn voor groen op hun eigen tuin of terrein.
2: Zouden meer bomen op Urk moeten zijn of maakt het niet zoveel uit?
5: Ja, het maakt mij niet echt. Ik ben er niet meer mee bezig.
2: Het geeft wel wat schaduw, hè?
5: Ja, dat wel. Maar als ik schaduw wil, dan ga ik onder de veranda zitten of zo.
1: En anders zeg ik, groen is cool.
0: De veranda, ja. Ja. Dat kan altijd, maar daar koel je niet echt vanaf onder de veranda zitten.
1: Nee, het moet groen zijn.
0: Gewoon lekker onder een boompje zitten. Ja.

0: De kapitein, deel 2 van ACTA en de Munich. En daarvoor hoorde je Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. Het is 6:15.
1: Een lichamelijke beperking moet geen beperking vormen. Dat is de gedachte van Michael Robert Brands uit Almere.
0: Ja, toen hij voor het eerst de extreme sport wingfoilen zag, had hij maar één gedachte.
2: Ik denk, ik wil dat ook. En ik wil er uit dat water komen.
3: Wingfoilen is een vrij nieuwe vorm van surfen, waarbij je door een soort vlieger voortgedreven wordt op een surfplank. Een goede balans en gevoel met de wind zijn belangrijke voorwaarden om het wingfoilen snel op te pakken. Voor Michael Robert Brands een extra grote uitdaging, want hij heeft een lichamelijke beperking, namelijk één been.
2: Normaal is het staan, of op je knieën heb ik inmiddels ook begrepen. En ik heb een zitje helemaal laten maken. Maar dat is echt een proces. We zijn nu geloof ik 1,5 jaar ermee bezig. Een half jaar hebben we daarover dat zitje gedaan. Om het gewoon goed te doen. Ik kan met schuim en rubber en piepschuim ik kan van alles maken. Maar ja, weet je, ik ben ook wel iets. Als ik het dan doe, dan wil ik het gewoon goed doen.
3: Want wat loop je dan tegenaan?
2: Ja, het is allemaal gewoon heel ingewikkeld om dat te maken. Ik zit met een malletje. Iedereen die een beperking heeft, heeft zijn eigen zithouding. Dus iedereen moet goed kunnen zitten, veilig. Het moet, ja, zoveel dingen en daar is geen standaard voor.
3: Het is slechts zijn tweede keer op de plank. En al het begin is moeilijk.
2: Oh shit.
3: Samen met instructeur Björn Verheul van Wingfoil Experience probeert Brands het wiel uit te vinden om te kijken hoe de sport inclusief gemaakt kan worden.
4: Ja, dan bijvoorbeeld het te water gaan. Kijk, ik kan mijn eigen set dragen en Michael Robert niet. Dus die heeft eigenlijk altijd een caddy nodig, zoals de pro-golfers het ook hebben, die zijn materiaal naar het water brengt. Ja, hoe ga je op een boord klimmen? In ondiep water kan hij zich nog afzetten, in diep water. Kun je überhaupt op het boord komen als het zitje erin zit? En dat zijn allemaal dingen die we in het zwembad hebben getest. Veilige omgeving. En het ging eigenlijk best goed. En toen zijn we vorige week voor het eerst het open water opgegaan. Een beschutte kom in Zeewolde bij Tulpeiland, misschien wel bekend. En nu gaan we echt het open water op hier bij het IJmeer. Maar wel met bootbegeleiding, dat we altijd terug kunnen komen. Dus ja, dat zijn al een aantal dingen. Gewoon het te water gaan is al een heel ander aspect dan voor een normale wingfoiler, om het even zo te zeggen.
3: De pioniersgeest van de twee trekt de aandacht van andere personen met een lichamelijke beperking. En ook het Landelijke Watersportverbond kijkt vol interesse mee naar dit initiatief.
5: Nou, onze sporten zijn eigenlijk inclusief. Dus iedereen met een vorm van beperking die zou onze sporten moeten kunnen beoefenen. En wingfoil is een nieuwe sport. Dus ja, zeer interessant om te zien wat voor mogelijkheden dat biedt als je bijvoorbeeld één been hebt.
3: Op wat voor manier kijkt u hier dan naar?
5: Ja, toch wel professioneel. Hoe het leertraject vorm krijgt. Via welke stappen je de sport dan jezelf eigen kunt maken. En in hoeverre dat afwijkt dan van de normale leerroute. En wat ik al zeg, ja, kijken wat de beperkingen nou eigenlijk beperkend zijn. En hoe we er omheen kunnen werken als iemand de sport wil beoefenen of instructeur wil worden zelfs.
3: De sport toegankelijk maken voor iedereen is de droom van Michael Robert en Björn. Elke stap en elke aanpassing wordt daarom vastgelegd in een blauwdruk, zodat anderen met een beperking in de toekomst niet weer helemaal op nul hoeven te beginnen.
2: Dit valt een beetje onder de extreme sport. Ik dobber nog, daar gaat het dan niet om. Maar wat belangrijk is, als mensen dit zien, dan denk je, ja, maar dat is voor mij helemaal niet toegankelijk. Ik wist het tot 1,5 jaar geleden ook niet dat het bestond, totdat ze bij mij voor het water voorbij kwamen. Dus ja, het zou gewoon heel mooi zijn als we dit de basis zou zijn voor iets landelijks.

0: Golden Brown van de Stranglers. 22 minuten over 6 is het. We gaan naar de berichten binnen buitenland.
1: Voor sommige Nederlanders die deze zomer met hun boot weg wilden, lijkt de vakantie niet door te gaan. Het water in de rivieren staat op sommige plekken zo laag dat ze niet kunnen varen. Zoals in de Rijn bij Lobitz.
2: We hadden graag op vakantie gewild en houdt gewoon op.
3: Dat gaat nu niet.
2: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag.
3: Ja. Vakantieplannen aanpassen.
2: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
0: Nou, je hoeft natuurlijk niet op een rivier te varen. Je hebt genoeg meren waar je naartoe kan, natuurlijk. Maar goed.
1: Ja, maar waar die boot nu ligt, dan moet hij toch even blijven, denk ik, totdat het water weer omhoog is.
0: Ja, om daar weg te kunnen komen. Ja,
1: ja, ja. Nou, we stevenen deze maand zelfs af op een recordstand van 50 jaar geleden, toen het ook uitzonderlijk droog was.
0: Dan gaan we naar wat nieuws uit de kranten. Ziekenhuizen in Nederland gaan een gevoelig type abortus uitvoeren. Het gaat om de afbreking van zwangerschappen tussen de 22e en de 24e week. Daar schrijven het AD en het Parool vandaag over. Abortussen tot 24 weken zijn in Nederland wel toegestaan, maar worden in de praktijk nauwelijks uitgevoerd. Het OLVG in Amsterdam is begonnen met een proef waarbij 4 zwangerschappen tussen de 22e en 24e week worden afgebroken vanwege een sociale indicatie. De zwangerschap is dan ongewenst of ongepland.
1: Ja, we kunnen ook even kijken in Dagblad Trouw. Daarin kun je lezen dat meer dan 200 kinderen in ons land geen vaste voogd hebben. Schrijft het Dagblad Trouw en die doet dat in samenwerking met onderzoeksplatform Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij de rechter het ouderlijk gezag van de ouders heeft afgenomen.
0: Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: Want je bent erover bevolkt en dan moet je dat er ook nog half van een boom zetten. Dat werkt niet.
1: De rechtbank heeft gisteren de TBS met dwangverpleging van de dader van de Jolmoord in Lelystad opgeheven. Het gerechtshof legde hem in 2015 9 jaar cel en TBS op voor de moord op een 66-jarige vriend in een woning aan de Jol. Na overleg met alle betrokken instanties is besloten dat de man klaar is om op vrije voeten te komen. En de TBS van een 84-jarige man uit Drenthe is opnieuw met een jaar verlengd. De man werd in 2008 veroordeeld voor ontucht met meerdere jonge jongens in Dronten. Hij vroeg de rechter om na 18 jaar een eind te maken aan zijn TBS, maar dat verzoek is dus afgewezen. Volgens deskundigen is de kans nog steeds groot dat de man weer de fout ingaat. De man woont nu onder toezicht in een begeleide woonvorm. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het doelen in Bahrein aangevallen en 2 schepen in de straat van Hormuz. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte.
3: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag staat een zomerse dag op het programma. Halverwege de ochtend ligt het kwik al rond de graden 25. En uiteindelijk komen we zelfs uit op 28 of 29 graden. En misschien lokaal zelfs wel een tropische 30 graden. Met daarbij flink wat zonneschijn. Al staat er wel een stevige wind uit noordoostelijke richting die nog wat voor wat verkoeling kan zorgen. Ook de komende dagen blijft ten eerste instantie nog zomers warm. Met temperaturen rond 28 graden op woensdag en donderdag. Maar vanaf vrijdag gaat de wind draaien naar het noorden tot noordwesten. En dan komt er beduidend koelere lucht richting Flevoland, met in het weekend temperaturen van zo'n 22 graden en een toenemende kans op een bui.
4: In de verkeersinformatie heb ik alleen maar flitsberichten voor je. Een radar op de A27, Hilversum richting Almere bij 115,2. En de andere kant op, Almere richting Hilversum bij 112,5. We zijn bezig met een leuke serie over de buurtkastjes. Straks een buurtkastje in Almere, chockvol boeken.
5: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Aha, jawel. De Blue Monkeys, it doesn't have to be this way. Om 7:08.
1: In onze zomerserie over buurtkastjes vandaag Han Deen uit Almere. Hij is een van de vele Flevolanders die een buurtkastje heeft. Door de hele provincie staan deze kastjes gevuld met maandverband tot etenswaren die je allemaal gratis mee mag nemen.
0: Maar ja, van wie zijn die buurtkastjes dan? En wat is het verhaal erachter? Nou, Han Deen die heeft een minibiep bij zijn huis staan. Verslaggever Gineke Smit zocht hem op om te horen waarom hij eraan is begonnen.
2: Han Deen, geloof ik, hè?
3: Ja.
2: U bent al druk in het kastje.
3: Ik ben druk in het kastje. Ik was even een beetje aan het sorteren. Want mensen hebben weer van allerlei nieuwe boeken erin gezet. Iets met Ajax, Johan Cruijff. En onderin iets met spoorwegen. Ook een heel mooi boek van meneer Poetin. Geen idee of daar belangstelling voor is. En onderin wat motorfietsen.
2: En het is een flink grote kast, hè?
3: Ja, ja.
2: Heeft u het zelf getimmerd? Dit?
3: Ja, die heb ik.
2: Daar lijkt het op.
3: 3 jaar geleden heb ik die zelf gemaakt.
2: Ja.
3: Iemand in de muziekwijk had een dergelijk kastje. Ik denk, nou, dat kan ik ook. Ik had heel veel boeken bij mij binnen van mijn overleden echtgenoten. Ik denk, dat is toch zonde dat het in een boekenkast binnen staat. Dus die heb ik in deze kast gezet. En die boeken wisselen ook structureel.
2: Was dat de aanleiding om hiermee te beginnen?
3: Dat was de aanleiding. En natuurlijk die mevrouw die ook
2: dat idee
3: had. Ik denk, nou, en iets voor het sociale. Denk, nou, dat vind ik leuk. En nou, dat slaat heel erg aan. Want mensen komen uit heel Almere. Komen ze hier op de fiets boeken ruilen.
2: En wat is nou een van de boeken die u leuk lijkt?
3: Nou, uiteraard het boek van Johan Cruijff. Vroeger was dat wel mijn idool. En ineens stond dat erin. En er staat wel meer. Hier staat ook nog iets van Ajax.
2: Daar zie ik ook nog Cruijff. Of
3: daar is
2: een andere
3: ook
2: nog
3: Cruijff. Nee, zelf, ook van Johan Cruijff. En dus dat is erg leuk. Hier staat ook nog iets van Ajax, zie ik.
2: Ja. Oh ja. En leest u het zelf ook?
3: Ja, dat vind ik leuk. Vroeger ben ik nog wel eens op de tribune bij Ajax geweest.
2: Ah, okay. Dus, en lezen vindt u ook leuk?
3: Ik hou wel van lezen, maar wel vaak het educatieve. Verhalen. Dat lees ik niet echt. Dat is vaak wat aan de langdradige kant.
2: Oh ja, dus daar was uw vrouw meer van?
3: Ja, veel meer. Heel erg. Want dit is nog een boek. Die komt van mijn overleden echtgenote. Dit is een verhaal uit...
2: Liefde in Afrika. Zo, een romannetje, denk ik.
3: Ja, dat is een reisverhaal. Dat vond zij prachtig.
2: Oh ja. En u wilde het niet wegdoen, denk ik dan? Of u wilde er iets goeds mee doen?
3: Iets goeds mee doen, hè? Voor het, voor gewoon dat een ander dat ook kan lezen. Kijk, als een boek gewoon in een boekenkast staat en een ander leest het niet, is het eigenlijk zonde. Want een boek is geschreven om te lezen door de schrijver. Ja. Dus daarom, toen dacht ik van, nou, ik...
2: Maar u kon er wel afstand van doen, in die zin. U dacht
3: tuurlijk.
2: Ik kan dit.
3: Jawel, ja, want ja, en als het weg is en een ander hebben plezier van in zijn boekenkast. Nou ja, bedoel, daar word ik niet ongelukkiger van.
2: Nee.
3: Dat heb ik niet.
2: En wat maakt nou dat u dit initiatief heeft genomen? Waarom doet u dat, denkt u?
3: Nou, ik denk misschien dat het wel in mijn sociale hart zit. Ik ben wel iemand... Je moet het met elkaar doen. En waarom zouden nogmaals die boeken bij mij in mijn kast staan... terwijl een ander er ook plezier mee kan hebben?
2: Ja. Heeft u dat altijd gehad, uw hele leven? Dat u voor andere mensen ook iets wil betekenen?
3: Ja, dat komt wel een beetje bij mijn vader vandaan. Die had dat ook. Je moet het gewoon met elkaar doen. Ja. Je bent niet gelukkiger als je veel bezit... Maar gewoon als je het met elkaar kan doen, dan word je veel gelukkiger.
2: Dat brengt u ook wat, zeg maar.
3: Ja, natuurlijk.
2: Want een praatje of contact?
3: Ook.
2: Of
3: ja, heel
2: wat
3: veel.
2: Wat brengt het u?
3: Ja, het praatje, het contact. Mensen die hebben een boek geruild en gebracht. En dankjewel. En dan gaan ze weer. En dat vind ik leuk. En soms maak ik inderdaad wel eens een praatje. En dan komen mensen helemaal uit om hier buiten. Hierheen op de fiets. Om even boeken te ruilen.
1: Ja, dat is net fietsen van buiten naar de literatuurwijk. En daar zit Han. Morgen donatiekastje van Michel Vreken in Emmeloord.
0: Ja, ik ben benieuwd wat daarin zit. Zijn mooie verhalen van de buurtkastjes. Dit is Tim Doorn met To Love Somebody.

0: 7:15 is het. Nou, er was geen voetbal gisteravond op tv. Wat was er wel?
1: Er waren een heleboel actualiteitenrubrieken. Daar hebben we straks een paar fragmenten uit. Onder meer over de toestand bij Ter Apel.

0: Ter voorbereiding op die wedstrijd van vanavond 9 uur, de halve finale Frankrijk-Spanje. Oh, dat gaat lekker spetteren. Wat heb je gisteravond gemist op radio of tv?
1: We beginnen op de televisie, daar ging het over het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Die besloten vorige week om hulpverlening op het voorterrein van aanmeldcentrum Ter Apel te stoppen. Na twee steekpartijen. Asielminister Van der Brink schreef een kamerbrief met daarin maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de rust terugkeert. Nu is het gebied rond het aanmeldcentrum nu aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. En wat betekent dat de politie preventief kan fouilleren. Van der Brink richt het pakket toe in Nieuwsuur.
2: Het is een onderdeel van de oplossing, omdat er meerdere dingen worden gedaan. Dus dit is het gebruik van preventief fouilleren en kamertoezicht is een onderdeel. Maar het belangrijkste is natuurlijk de plek die we gecreëerd hebben in dat gebouw. Omdat dat gebouw afgeschermd is, zodat we weten wie daar binnen is. Dat wordt door de beveiliging aan de voorkant gecontroleerd. En er is beveiliging binnen in het gebouw. Dus daarmee is de plek echt een veilige plek om te kunnen werken. Ook voor het Rode Kruis en de andere organisaties.
1: Maar volgens Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis is de situatie nog niet opgelost, zei hij langs de lijnen omstreek.
3: We stonden eerst op het voorterrein dit werk te doen. Dan heb je het over maaltijden uitdelen, informatie, stroompunt, et cetera. En dat gaan we nu doen in een pand. Maar we zouden natuurlijk het liefst dit werk helemaal niet doen. We willen dat iedereen gewoon het aanmeldcentrum op kan als zij zich aanmelden. Dus feitelijk is er niet zoveel veranderd aan de situatie, behalve dat we een beter controleerbare, veiligere situatie nu hebben, die we altijd zouden moeten hebben gehad. En in een ideale wereld zouden we er überhaupt niet zijn en zijn er voldoende opvangplekken.
0: Ja, maar helaas bestaat die ideale wereld niet. Nederland gaat met Oekraïne en 8 andere Europese landen samenwerken om Europa te beschermen tegen ballistische raketten. Dat is gisteren besloten op een bijeenkomst van Oekraïne-bondgenoten. De Coalition of the Willing heet dat ook wel. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde Patrick Bolder, hij is defensie-expert bij het Haags Centrum voor Strategische Studies, wat die ballistische raketten zijn.
4: Die maken een ballistische baan, een kogelbaan, gaan heel hoog de atmosfeer in en soms ook nog wel ver in de ruimte en komen dan verticaal weer terug op aarde. Kunnen daarbij verschillende afstanden overbruggen, maar het probleem is dat je ze moeilijk kunt zien. De grote snelheid, de verticale invalshoek maakt het heel erg moeilijk om die zomaar even onschadelijk te maken. Daar heb je speciale apparatuur voor nodig.
0: Die speciale apparatuur is bijvoorbeeld het Patriot luchtverdedigingssysteem. Bolder legt uit waarom er nu te weinig Patriot-raketten zijn.
4: Maar van die Patriot-raketten die je nodig hebt, zijn er heel veel verschoten in de Iran-oorlog, die 28 februari van dit jaar begon. Mm-hmm. En je ziet dat Oekraïne nu ook niks meer geleverd krijgt via dat programma waarbij Europese landen bij Amerika wapens kunnen kopen, omdat Amerika ze gewoon niet meer levert. Ze heeft ze niet. Nee. En ze moeten weer gaan worden geproduceerd. En eerst moeten de Amerikaanse voorraden worden opgetopt.
1: In een met het oog op morgen sprak klimaat-eurocommissaris Wopke Hoekstra over het plan dat hij later deze week presenteert. Daarmee wil hij de Europese klimaatregels aanpassen. Specifiek de regels van het ETS. Dat is het systeem waarin bedrijven moeten betalen voor hun CO2-uitstoot. Maar het ETS kent twee zwakheden, zegt Hoekstra.
5: Er zijn te weinig verplichtingen, wat mij betreft in ieder geval, voor bedrijven om ook werk te maken van investeringen in decarbonisering in Europa. De tweede mismatch, zou je kunnen zeggen, is dat het overgrote deel van het geld dat dit systeem genereert, dat gaat terug naar de lidstaten. Ongeveer 80% van het geld wat bedrijven dus ophoesten, gaat terug naar de lidstaten. En als je dan vervolgens kijkt waar lidstaten dat dan uitgeven, dan zijn dat allerlei dingen, maar niet het vergroenen van een industrie.
1: Het plan is om bedrijven meer tijd te geven om te vergroenen. Toch denkt Hoekstra niet dat het plan de Europese klimaatambities in de weg staat.
5: U zult zien dat de klimaatambitie van 2030 tot 2040 groter zal zijn dan de klimaatambitie van 2020 tot 2030. Dat kan ook niet anders, want vorig jaar hebben we een afspraak gemaakt over die zogenaamde klimaatwet. En hebben we afgesproken dat we in 2040 90, sommigen zullen zeggen 85% van de emissies in Europa gereduceerd moeten hebben. En dit voorstel moet per definitie daarmee in lijn zijn.
1: En ja, dat was gisteren.
0: Moed, ambities.
1: Ja, en een decennium later nog.
0: We moeten eerst maar eens even afwachten of het allemaal wel gaat lukken.

0: Dit is Flevoland.
1: En dankjewel, en dan gaan ze weer.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, toch wel professioneel.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het geeft wel wat schaduw, hè?
4: Ja, dat wel. Maar als ik schaduw wil, dan ga ik onder de veranda zitten of zo.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
7: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
6: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Bij een steekpartij bij het asielzoekerscentrum in Almere is gisteravond iemand gewond geraakt. En Urk heeft van heel Flevoland het minste groen in de openbare ruimte.
10: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
11: Dooral Negens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn 2 verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister voor Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
12: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied die staat in brand.
11: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. De brandweer bestreed het vuur met 3 hoogwerkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent.
13: No ICE, no KKK, no fascist USA.
11: De autoriteiten proberen het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten. Tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
14: Verkeersinformatie, nog geen files, wel 2 flitsers, allebei op de A27. Hilversum richting Almere bij 115,2 en Almere richting Hilversum bij 112,5. Ja, maar nogal uit waar je woont, hoe groen het bij jou in de buurt is. En dat kun je dan meten vanuit de ruimte, daar hebben we straks over in het nieuws. Dan tellen ze tegels en asfalt en bomen en struiken en dan komt een percentage uit. En hoe het zit met de cijfers bij jou, hoor je straks hier in Flevoland is wakker.
9: En de carnavalsvereniging in Marknesse wordt nieuw leven ingeblazen. Een groep vrouwen zet zich daarvoor in en we praten zo met 1 van hen.
15: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
16: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
15: Nog niet helemaal dus.
16: Ja, die administratie. Toevallig tips?
15: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
16: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
15: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
17: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
18: Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof.
17: Verwen jij je maar.
18: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
17: Maar mee,
18: door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
17: Ja, ik voel hem.
19: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
20: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: minuten over 7. Flevoland is wakker en daar hoorde je Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own.
1: Het maakt nogal uit waar je woont en hoe groen je dorp of stad is. Het groenst is bijvoorbeeld Zeewolde. Maar op Urk is veel minder groen in de openbare ruimte.
0: Ja, blijkt uit onderzoek van de stichting Climate Adaptation Services. Het verslag is van Roger Dankelui.
2: Tot 25 vierkante centimeter nauwkeurig is gekeken naar de aarde vanuit de lucht, vanuit satellieten. Om te kijken waar is het groen en waar is steen. En wat is openbare ruimte? Tuintjes tellen niet mee, maar de openbare ruimte zoals deze struiken bijvoorbeeld wel.
3: En daaruit blijkt dat binnen de bebouwde kom op Urk, zeg maar waar de meeste mensen wonen, werken en leven, 39% uit groen bestaat.
4: Ja, maar waarom moet er hier bomen staan dan? Hier staan er bomen. Je kan niet alles van een boom zetten. Want je bent er overbevolkt. En dan moet je dat er ook nog alles van een boom zetten. Dat werkt niet.
2: Er zijn best weinig bomen en struiken op Urk. Is je dat ook opgevallen?
5: Nee, eigenlijk. Nee, let ik niet zo op.
6: Oh, nou, geen idee. Volgens mij bomen zat.
2: Ja, misschien wel te veel?
6: Nou, dat niet. Groen is altijd mooi natuurlijk. Maar we zitten dicht bij het bos, dus... Nee hoor.
2: Meer groen betekent een betere luchtkwaliteit, een betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit. Al dus wetenschappers van de Wageningen Universiteit. En het vermindert ook de kans op stress. En het verlaagt de kans op hart- en vaatziekten en depressies en angststoornissen. Kortom, allemaal voordelen.
3: De gemeente Urk laat op de website weten het dorp klimaatbestendiger te willen maken. Bomen en planten hebben een verkoelende werking bij hoge temperaturen en weerkaatsen minder hitte dan tegelsgrind of asfalt. Voor het vergroenen roept de gemeente wel de hulp in van inwoners en ondernemers, omdat die verantwoordelijk zijn voor groen op hun eigen tuin of terrein.
2: Zouden er meer bomen op Urk moeten zijn of maakt dat niet zoveel uit?
5: Ja, het maakt mij niet echt. Ik ben er niet meer mee bezig.
2: Het geeft wel wat schaduw, hè?
5: Ja, dat wel. Maar als ik schaduw wil, dan ga ik onder de veranda zitten of zo.
0: Kijk. Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Maar het is wel minder groen en minder natuur.
1: Groene school, hè? Dat moet je goed.
0: Dat geeft wel veel meer kont, inderdaad. Ja. Dit is Sting met Love is the Seventh Wave. Om 10 minuten over 7.

0: hoorde Sting, 13 minuten over 7. Gaan we eerst maar eens naar het weer.
1: Met Alfred Snoek van Weerplaza. Goedemorgen, Alfred.
2: Hoi, goedemorgen.
1: Het wordt al snel warm, hè, vandaag.
2: Dat klopt inderdaad. De temperatuur die gaat vanmorgen snel omhoog. Want ja, de zon die schijnt uitbundig. Er is een klein beetje bewolking aanwezig. De noordoostenwind zwak tot matig. 2 tot 3 boven. Ja, dan gaat die temperatuur de komende uren heel snel omhoog. Halverwege de ochtend 22 graden. En vanmiddag, ja, dan kunnen we uiteindelijk weer flink zomerse temperaturen verwachten. De maximumtemperatuur zal vanmiddag uitkomen op zo'n 28. Maar op veel plaatsen zelfs 29 graden. Daarbij nog steeds die noordoostenwind. Voor de watersporters op open water misschien eventjes zelfs later vanmiddag een windkracht 5. En ook vanmiddag heel veel zonneschijn, nauwelijks bewolking en uiteraard gewoon droog. En ook vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt langzaam af, dus er staat ons een mooie zomeravond te wachten.
1: Ja, maar ik wil ook wel een beetje bijslapen, Alfred.
2: Ja, denk het wel. Net als afgelopen nacht, dan zal de temperatuur uiteindelijk wel een aantal uren onder de 20 graden uitkomen. Er blijft ook wat wind staan. Dus mijn tip zou zijn voor komende nacht, zet alle ramen zoveel mogelijk tegen elkaar open. Want ja, een graad of 17, nou dan kan het toch wel weer een klein beetje afkoelen vannacht. En zelfs dat windje kan al voor wat verkoeling zorgen. Dus maak daar gebruik van, want ook morgen schijnt de zon uitbundig en loopt de temperatuur weer flink op. 27, maar op veel plaatsen zelfs weer 28 graden in Flevoland.
1: En die dagen daarna?
2: Ja, voorlopig blijft het nog even zomeren. We zien dat ook op de donderdag. Vrijdag ook nog steeds zo'n 25 graden. Maar met een naar noord draaiende wind gaat de temperatuur al ietsjes omlaag en er verschijnen wat meer wolkenvelden. En in het weekeinde met een noordwestenwind echt duidelijk koelere lucht die onze kant op komt. Met name overdag merken we dat, want dan blijft de temperatuur steken op slechts tussen aanhalingstekens 21 graden.
1: Nou,
2: op zich ook niet onaardig voor een Nederlandse zomerdag.
1: Nee, maar waar is mijn jas?
2: Het is wel even wennen inderdaad, ja, absoluut.
1: Alfred, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
0: Hoi hoi. Muziek van Bruno Mars, On My Soul. En daarna hebben we het over carnaval in Markdessen. Jawel, na 28 jaar is het weer zover. We praten daar zo meteen over met een van de initiatiefnemers daarachter, Aniek Schuttenbelt.

0: Bruno Mars, natuurlijk. On My Soul, lekker hoor.
1: Mark Nessen kreeg na 28 jaar weer een eigen carnavalsfeest. Groep vrouwen uit het dorp zette die traditie opnieuw op de kaart.
0: Ja, ze noemen zichzelf de Achterblievers. Dat was tot 1998 de naam van de carnavalsvereniging in Mark Nessen. Nou, de club ging ter ziele, maar de vrouwen willen het feest dus nieuw leven in gaan blazen. We praten erover met een van de initiatiefnemers. Ik kondigde haar al aan, Aniek Schuttenbelt. Aniek, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waarom dachten jullie, laten we dit weer eens gaan oppakken?
2: Nou, het initiatief komt eigenlijk bij een groep vrouwen vandaan die allemaal niet geboren zijn in Mark Nessen, maar vaak in een ander polderdorp. En we vinden Mark Nessen allemaal fantastisch, maar we wisten één ding en dat is carnaval.
0: Het lijkt ons
2: gewoon ontzettend leuk, zodat we dat gewoon ook in ons eigen dorp kunnen vieren.
0: Ja, omdat jullie dat uit die andere dorpen gewend waren.
2: Ja, ja. Ik kom zelf uit Rutte. En ik ben daar opgegroeid in een echt carnavalsgezin. Mijn vader heeft heel lang in de Raad van Elf gezeten. Ik heb een aantal jaren in de Dansbariekjes gezeten. Mijn moeder is daar de beheerder van het dorpshuis. Dus die maakt het feest ook fanatiek mee. En nu gaan we elk jaar terug voor de optocht en kijken bij het kindercarnaval. Alleen, ja, onze kinderen hebben daar niet echt die aansluiting, want die kennen daar niet zoveel kinderen. En die vinden het wel heel erg leuk. Dus hoe leuk is dat je dat ook in je eigen dorp kan vieren met je eigen vriendjes en vriendinnetjes. En dat je zelf ook s'avonds met je fietsje naar huis kan in plaats van nog met een auto.
1: Ja, en toen dachten jullie, we gaan de oude naam, de Achterblievers, er weer eens bij pakken?
2: Ja, we zijn eigenlijk een beetje op onderzoek uitgegaan. En nou, wat ik zei, veel import. Dus we hebben niet allemaal de kennis van wie er toen in zaten. Dus we zijn een beetje rond gaan vragen. En nou ja, toen zijn we erbij gekomen dat het eerder dus de Achterblievers waren. Hebben we ook wel wat een oud vaandel hebben we gezien. Wat oude carnavalsboekjes. En zijn we toch maar zelf gaan plannen en gaan kijken hoe kunnen we dit zelf aan gaan pakken.
0: Ja, nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Weet je trouwens waar die naam vandaan komt? De Achterblievers?
2: Nee, ik heb geen idee. Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Maar nu begrijp ik hem wel.
2: Ja, nou ja, het schijnt wel dat het wat later opgezet is in Mark Nessen. Nou ja, het gaat allemaal net wat minder snel, denk ik. Ik heb geen idee.
0: Maar ja, eigenlijk is er wel een nieuwe naam nodig, vind je niet? Nu jullie het initiatief weer zo oppakken.
2: Nou, ik denk dat het ook wel, want we hebben afgelopen dorpsfeest op de donderdagavond een feestavond georganiseerd. Toen hebben we allemaal oude Achterblievers uitgenodigd. En deze mannen waren en vrouw waren zo ontzettend enthousiast. Dus ik denk dat ze het ook wel een hele mooie eer vinden als wij verder gaan met deze naam.
0: Oh, juist.
1: Ja. Zeg, hoe gaat het nu verder, Aniek? Ja, je moet iets plannen natuurlijk. Ja, wanneer het carnaval is, dat weten we wel. Ja. Maar hoeveel dagen gaan jullie feest houden? Komt er een optocht? Waar ga je doen?
2: Nou, we hebben nu natuurlijk sinds een aantal jaren een prachtig nieuwe dorpshuis in Mark Nessen, de Markering. Afgelopen jaar hadden we helaas de pech dat de Markering het carnavalsweekend al helemaal volgeboekt zat. We hebben nu al wel de datum voor dit carnaval vastgelegd. En gaan we ook gewoon in het normale carnavalsweekend. Maar we willen niet meteen te groot beginnen. Want je kan wel ineens heel hoog van de toren blazen. Maar als het dan tegenvalt en mensen weten je nog niet te vinden, dan is dat niet zo'n mooi begin. Dus we hebben ervoor gekozen om te beginnen met een carnavalsborrel. En dan van een uur of 4 tot een uur of 9, 10... Lekker in de Markering carnaval te gaan vieren. En daardoor bied je ook de mogelijkheid dat mensen die al jaren naar andere dorpen gaan, daarna nog naar een ander dorp kunnen gaan. En dat ze alvast lekker kunnen opwarmen bij ons. En verder kunnen feesten in een ander dorp. En dan kunnen we kijken hoeveel belangstelling ervoor is. En hoe het valt. En dan kunnen we altijd kijken hoe we het verder gaan uitpakken.
0: Ja, leuk. Ja, dat is wel verstandig. Voorzichtig gaan beginnen. Wie weet hoe groot het dan wordt. Zeg, nou zijn het dus vrouwen die de schouders eronder zetten. Komt er uiteindelijk ook een prinses carnaval?
2: Nou, dat denk ik wel. We hebben er nog niet heel van diep over gepraat. Omdat we nu vooral ook gericht hebben op ons dorpsfeest. Maar ik denk wel dat er uiteindelijk een prinses komt. En dat we gaan kijken hoe we die traditie verder kunnen bouwen.
0: Oké.
1: Okay. Spreken we nu met de prinses?
2: Nee.
1: Ja, ik vraag maar.
0: Ja, maar daar ga je nooit zelf over, hè?
1: Oh,
0: nee, dat
1: gaat anders. Okay.
0: Ja, daar heb je een hele raad voor natuurlijk ook. Zeg, Aniek, dankjewel. Wij wensen jou natuurlijk heel veel succes bij hoe het verder zich gaat ontwikkelen.
2: Ja, nou, hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Oké, en een fijne dag, hè?
2: Oké, een fijne uitzending. Doeg.
0: Dankjewel, Aniek Schuttenbelt was dat van de Achterblievers in Mark Nessen. Ze beginnen voorzichtig, maar oh, wie weet hoe groot het uiteindelijk gaat worden daar. Zou toch fantastisch zijn.
3: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
0: We gaan nog even naar wat fragmenten uit binnen- en buitenland.
1: In Amerika zijn honderden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen, maar bewijs daarvoor ontbreekt. De betogers zeggen dat de agenten de regels aan hun laars lappen.
4: It shouldn't happen anywhere in this country. We have laws, there are rules of engagement for police officers, for immigration and customs enforcement.
1: Ja, het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole.
0: Meer dan 100.000 Nooren hebben in Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers verloren vorige week van Engeland, maar de trots was er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Nooren de kwartfinale op een WK haalden. En dus gingen de fans weer massaal roeien. Ja, dat is toch geweldig. Ja, fantastisch. Fantastische sfeer daar. Ja, geweldig. Die voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Topspeler Haaland had in Amerika een toeristenwinkel leeggekocht.
1: Vertel.
0: Ja, hij kwam het vliegtuig. Ja, ik vind het echt ontzettend grappig. Hij kwam het vliegtuig uit met een opgezette wasbeer. Hij had een cowboyhoed en cowboylaarzen gekocht. Ik kan niet wachten tot ik die foto's daarvan zie. Fantastisch. Ja, geweldig.
1: We hebben een probleem met de boot.
0: Oh, is het een probleem of is het een uitdaging?
1: Nee, we wilden een probleem.
0: Oh jee.
1: Er zijn mensen die wilden met de boot lekker vakantie gaan vieren.
0: Ja, dat is prachtig.
1: Het water is
0: heerlijk.
1: Laag gezakt. Ja. Maar we hebben straks een fragment uit gaan.
0: Oh, ze liggen vast. Is dat het probleem?
1: Ze liggen vast. Ja, luister maar naar deze vrouw bij de Rijn.
5: We hadden graag op vakantie gewild. En houdt gewoon op.
6: Dat gaat nu niet.
5: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag.
6: Ja. Nou, vakantieplannen aanpassen.
5: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
1: Ja, de trein. Er is een kortingskaart voor. Doe je dat bijvoorbeeld? We stevenen deze maand zelfs af op een record. Dat stamt van 50 jaar geleden, toen het ook uitzonderlijk droog was.
0: Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd. Daarover schrijven Trouw en onderzoeksplatform Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij de rechter het ouderlijk gezag van de ouders heeft afgenomen. Belangrijke beslissingen zouden dan moeten worden genomen door een vaste jeugdbeschermer, maar die is er door personeelstekort lang niet altijd. En dat leidt tot veel onduidelijkheid, zegt deze journalist van Investico.
7: Heb je bijvoorbeeld een telefoonnummer dat je kan bellen als je vragen hebt of als je hulp nodig hebt? Alleen daar zit dus telkens iemand anders die de telefoon opneemt. Dus ja, dan heb je natuurlijk eigenlijk geen continuïteit meer op het dossier en ook geen continu zicht op het kind.
0: Jeugdbeschermingsorganisaties zeggen dat ze vanwege de werkdruk het aantal kinderen dat een jeugdbeschermer onder zijn hoede heeft terug willen brengen.
1: Ja,
0: dat waren wat zaken van
1: meer,
0: buiten deze provincie.
1: Heb je wel weer meer van die mensen nodig die hier ook weer niet zijn?
8: Zonnebrillen op, even inspieren en een lekkere duik in de zee.
3: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
9: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
13: Allsafe geeft ruimte.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Flevoland met het regionieuws.
0: Bij een steekpartij bij het asielzoekerscentrum in Almere is gisteravond iemand gewond geraakt. Dat gebeurde rond 22:30. Het slachtoffer werd ter plekke geholpen door medisch personeel dat met de traumahelikopter arriveerde. Er is nog geen verdachte aangehouden. Urk heeft het minste openbaar groen van Flevoland. Dat blijkt uit klimaatonderzoek. Daarbij is gekeken naar de verhouding van het aantal bomen, struiken en gras ten opzichte van tegels, grind en asfalt. In de bebouwde kom van Urk is 39% openbaar groen. Bij de andere gemeenten in Flevoland is dat zo'n 60%. Nou, op Urk maken ze zich niet zo druk.
22: Maar waarom moeten er hier bomen staan dan? Hier staan er bomen. Je kan niet alles van een boom zetten. Want je bent erover bevolkt en dan moet je dat er nog half van een boom zetten. Dat werkt niet.
0: De rechtbank heeft gisteren de TBS met dwangverpleging van de dader van de Jolmoord in Lelystad opgeheven. Het gerechtshof legde hem in 2015 9 jaar cel en TBS op voor de moord op een 66-jarige vriend in een woning aan de Jol. Na overleg met alle betrokken instanties is besloten dat de man klaar is om op vrije voeten te komen. En de TBS van een 84-jarige man uit Drenthe is opnieuw met een jaar verlengd. De man werd in 2008 veroordeeld voor ontucht met meerdere jonge jongens in Dronten. Hij vroeg de rechter om na 18 jaar een eind te maken aan zijn TBS. Nou, dat verzoek is dus af.

0: staat. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte.
1: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Ondanks dat er een klein beetje bewolking aanwezig is, zal vandaag de zon wederom uitbundig schijnen en het blijft ook overal droog in Flevoland. Er waait een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4... met de meeste wind uiteraard rond het IJsselmeer en het Markermeer. De temperatuur loopt flink op. Het wordt vanmiddag zo'n 28 of 29 graden. En ook vanavond koelt het maar langzaam af. Vannacht is het meestentijds helder. De temperatuur komt uit op een graad of 17 à 18. En morgen schijnt wederom de zon flink en is het wederom ook zomers warm.
2: Verkeersinformatie, daar is de eerste file. A1 Amersfoort Amsterdam voor Soest 4 minuten. Dat is alles. Ja, flitsers. A27 Almere richting Hilversum voor bij 112,5. En de andere kant op bij 115,2.
3: Oh, ja, sorry. Als ik naar deze cijfers kijk...
2: Welke cijfers?
3: Van de hectometerpaal. 112,5 en die andere is 115,2.
2: Ja, ja, die wisselt dan.
3: Daar word ik vrolijk van.
2: Ik begrijp dat.
3: Zo simpel kan dat bij mij zijn, vrolijk van te worden. Gewoon net even omgedraaid.
2: AI, nieuws.
3: Die cijfertjes. Ja, zeker. Sonny die kwam hier al binnenlopen in de studio. Ja, hij is even koffie halen, geloof ik.
2: Voor mij ook.
3: Dat is heel belangrijk. Als jij daar behoefte aan hebt, maar dan moet je even melden bij hem.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: So Easy van Linda Ronstedt. Het is 6 minuten over 7:30.
1: In onze AI-rubriek hebben we eerder gepraat over een redactrice van nu.nl die tegen haar wil voorkwam in deepfake-video's.
0: Nou, vandaag gaan we nog een stapje verder, omdat het kan. Er zijn door AI gemaakte personages van wie wordt beweerd dat ze in een film gaan spelen. Nou, bij ons in de studio onze AI-expert Sonny de Leeuw uit Lelystad. Sonny, goedemorgen weer.
2: Goedemorgen.
0: Ja, er zijn dus influencers op internet actief. Die bestaan niet. Die zijn met AI gemaakt. Zien er perfect uit. Dat is niet fijn eigenlijk, toch? Tenminste, dan heb je zoiets van, ja, dat ziet er perfect uit.
2: Ja, ja, ik hoor heel veel van dat soort dingen voorbij komen inderdaad. Van, ja, AI-personages zijn allemaal perfect. Maar het feit is dat je eigenlijk elk type personage kan maken met AI. Ja, er worden inderdaad heel veel perfecte personages gecreëerd. Maar worden ook expres heel veel

0: imperfecte personage gecreëerd. Puur om ook weer dat menselijke verder over te laten komen. Met toch even een rimpeltje hier en wat sproetjes.
1: Dat je die connectie houdt.
0: Ja.
1: Van, oh, dus, die heeft dat ook. Dat je wat herkenning hebt.
0: Exact. Dus een AI-personage hoeft niet per se perfect te zijn. Sterker nog, ik heb ook wel eens klanten gehad die het tegen mij hebben gezegd: Sonny, ik wil een nieuwe website hebben. Maar kan je ze expres een stuk minder perfect maken?
1: Oh. Nou,
0: en dan heb ik op de website heb ik allemaal super realistische foto's gecreëerd. Met ja, mensen die er gewoon normaal uitzien als normale Nederlanders. Dus dat is ook mogelijk. Dus het kan beide kanten op gaan.
1: Oké. Okay.
2: Maar kan ik het nog zien? Wat het is, of het nep is. Als het heel perfect is, dan denk je, ja, het zou wel nep zijn. Maar als het een beetje, ja, als er een randje aan zit, dan denk ik, oeh, waar zijn we, ja, nu?
0: Ja, ik heb wel eens tijdens mijn lezingen die ik geef over AI. Vind ik altijd leuk als ik bij iets van een marketingbedrijf heb waar het relevant is. Laat ik altijd 6 foto's op het scherm zien.
1: Ja.
0: En 2 van die foto's zijn dan altijd gemaakt door AI. En ik laat hun dan kiezen welke door AI gemaakt zijn. Nou, ik kan nu al zeggen, van alle zalen die ik ben geweest, en dat zijn duizenden mensen die ik die foto's heb laten zien, ik denk dat het percentage misschien op 5% zit dat mensen het herkennen.
1: Die 2 eruit pikken?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: En dat is waarschijnlijk ook gewoon gokken.
1: Ja, precies.
0: En de rest, ja, iedereen geeft toe, ik zie het gewoon niet. En eerlijk gezegd, vroeger had ik het gezien. Als we het hebben over 1,5 jaar geleden, dan zag je nog aan de vingers die bijvoorbeeld niet helemaal klopten.
2: Ja.
0: Of de achtergrond die vervaagd is en rare dingen instaan. Maar tegenwoordig, als iemand echt zijn best doet, dan kan je het zo krijgen dat je het helemaal niet meer van echt kan distancieren.
1: Okay.
0: Voor video's is dat nog iets lastiger. Daar zijn we eigenlijk nu op het punt van 1,5 jaar geleden waar we waren met foto's. Dus daar zie ik nog wel soms de imperfecties in. Of eigenlijk vaak nog steeds de imperfecties in. Maar ik denk eerlijk gezegd, weer 2 jaar verder.
2: Ja.
0: En dat kun je ook niet meer zien.
1: Oh. Nou, wij hadden het op de redactie van de week over Koningsdag. He, de koninklijke familie is natuurlijk volgend jaar in Lelystad met Koningsdag om de verjaardag van Willem-Alexander te vieren. Die wordt dan 60.
2: En de stad wordt ook 60.
1: Ja, en toen zeiden we van hoe leuk zou het zijn dat je een AI-filmpje gaat maken over Willem-Alexander en Maxima.
2: In Lelystad?
1: Ja, dat ze door Lelystad lopen. En jij hebt natuurlijk dat filmpje van hen toen ze in het Witte Huis sliepen, ging helemaal,
2: ja,
1: viraal.
2: Oh ja.
1: Dus we hadden zoiets van, goh, zou dat niet leuk zijn? Zou dat niet een mooie uitdaging zijn om zoiets te maken?
0: Ja, klinkt voor mij wel eens een leuke uitdaging.
2: Oké. Okay.
0: Om dat, ja? Om dat te maken. Nou, op zich.
1: Nou, kunnen we het nog wel
0: als jullie een leuk idee hebben, dan maak, ja, ik daar een leuke AI-video van.
1: Gaan we nog wel eens even over brainstormen.
2: Ja. Voor veel mensen is het nu ongeveer de tijd om naar het werk te gaan. Voor zover je geen vakantie hebt natuurlijk. Er is nu een nieuwe versie van ChatGPT die een heleboel werk uit handen neemt. Dat, ja, deed het al, maar deze gaat weer een stapje verder. Wat is er aan de hand?
0: Ja, het heet ChatGPT Work.
2: Nou,
0: en
2: briljante, ja, naam.
0: Precies dat. Wat het feit eigenlijk is. Het is net zoals ChatGPT. Stel je een vraag, doe dit voor me, doe dat voor me. Maar in plaats van dat hij jou alleen een antwoord terug kan geven, kan hij ook acties uitvoeren. Dus hij heeft toegang tot jouw computer. Dus stel, jij vindt jouw bureaublad heel slordig, met allemaal bestanden die daarop staan, wat niet geordend is.
2: Ja.
0: Dan kan jij ChatGPT Work vragen. Kijk naar mijn bureaublad, schoon het op, deel het op in mapjes, verwijder de dubbele bestanden, verwijder dingen die niet meer relevant voor mij zijn. En dan kan hij dat ook daadwerkelijk voor jou uitvoeren op jouw computer. Daarnaast kan hij ook toegang hebben tot jouw software. Dus stel, jouw Outlook of jouw agenda. Je zegt tegen hem, ik wil dat jij mijn openstaande e-mails gaat bekijken van de afgelopen 5 dagen. En zet allemaal een reactie klaar in mijn tone of voice.
1: Oh, beantwoord zelf alvast maar.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nou, als concept. Je drukt nog niet, je laat nog niet op verzenden drukken. Ja, kun je ook vragen.
0: Wat jij zou willen.
1: Oh. Nou, ja, ik zou dat nog wel even willen lezen. Nou, ik zou het sowieso niet willen. Ik zou het zelf willen doen.
2: Ja.
1: Ja, maar misschien ben ik heel ouderwets. Ik zou het in concept dan toch eerst zelf maken. En dan misschien nog vragen van, goh, wat vind je hiervan? Maar,
0: ja. Eerlijk gezegd, zo doe ik het ook hoor.
1: Ja.
0: Ik laat mijn AI's nog helemaal niks autonoom zonder check namens mij verzenden.
1: Nee, en wat je daarvoor zei, je bureaublad opruimen en dubbele dingen weggooien. Ik denk dat ik daarna niks meer zou kunnen vinden.
0: Ja.
2: Dat heb je dan ook weer natuurlijk.
1: Ja. Ja, ik ben nog wel een control freak, dus ik zou dat zelf in de hand willen houden. Maar, ja, voor mensen die het lastig, ja, vinden.
0: Ik moet zeggen, deze ChatGPT Work. Ik heb het zelf, ik heb het gisteren uitgeprobeerd.
2: Ja.
0: Maar eerlijk gezegd, ik ben al heel erg bekend met deze feature. Want dit is namelijk geen nieuwe feature.
2: Oh.
0: Want Claude, de tegenhanger van ChatGPT,
2: concurrent,
0: die heeft dit al sinds januari.
1: Oh, ja.
0: Dus ik ben eerlijk gezegd niet heel verbaasd. Of
1: onder
0: is dit
1: druk
0: een nieuwe, Ja, okay. Ontwikkeling voor mij.
2: Ik vind het een beetje eindklinkend dat zo'n ding vanzelf dingen gaat doen.
0: Nou Leo, geloof me, als je het allemaal gaat gebruiken, je gaat hartstikke enthousiast worden. Wat ik meestal doe, als ik een PowerPoint-presentatie wil maken of als ik iets anders wil doen. Ik heb een appje en die houdt mijn gesprekken, neemt die op voor me. Dan zeg ik, nou, kijk naar mijn recente gesprek die ik heb gehad. Maak op basis daarvan een PowerPoint-presentatie. En zet alvast een concept-e-mail klaar naar alle deelnemers van dat gesprek. En dan kan hij dat volledig autonoom voor mij doen. Nou, de tijdsbesparing die je daarmee kan winnen is gigantisch.
2: Maar je moet maar blijft wel controleren nadien.
0: Je moet controleren,
2: en dat kost
0: je moet kritisch blijven. Ja. En je moet weten hoe je hem de juiste manier moet aansturen.
1: Ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja. Meta had ook nog wat nieuws. Hè? Dat ging om een blunder. Wat was dat precies?
0: Ja, wat Meta had gedaan is, ze hebben een nieuwe AI image generator hebben ze uitgebracht. Moose heet het. En dit is een AI waarbij je kon vragen van, kijk naar Leo zijn Instagram profiel. Als jij een openstaand profiel hebt, maak op basis daarvan een AI-afbeelding dat jij op een paard rijdt.
1: Pardon. Ja, die vind ik heel grappig.
2: Ik heb
1: zit
2: ook heel
1: zo snel niet voor me, maar oké. Okay. Nee, en dan een wit paard zeker ook nog.
0: Bijvoorbeeld. Je kan hem alles vragen.
1: Ja.
0: Openstaande profielen. En dan kan hij op basis van die persoon kan hij een afbeelding genereren. Maar alleen er was heel veel ophef over gekomen. Om mensen zeiden van, ja, ik heb nooit toestemming gegeven aan Meta om mijn afbeeldingen te gaan gebruiken. Dat andere mensen daar opeens afbeeldingen van kunnen maken.
2: Ja.
0: En Meta staat er ook bekend om dat ze in plaats van opt-in altijd opt-out doen.
2: Hij
0: dus alles
2: staat
0: standaard
2: open
0: aan.
2: Oh ja.
1: En
0: dat is eigenlijk helemaal niet netjes.
2: En toen was het bericht vergeten, u kunt hem dichtzetten. En er stond alles nog open.
1: Maar je zegt dat is niet netjes. Is het niet netjes? Mag het wel?
0: In Amerika mag het.
1: Ja?
0: In de Verenigde Staten. En daarom was het ook het incident daar gebeurd.
1: Mm-hmm.
0: In Europa is het incident niet gebeurd. Want hier mag het niet.
1: Precies.
0: Hier heb je echt strenge opt-in regels. Ja. En daar is de EU is daar een heel stuk verder in met die regels.
1: Ja.
0: Maar in Amerika is hier ophef over gekomen. Maar in Europa waren we hier nog veilig mee.
2: Het speeltje is alweer weggedaan. Het mag niet meer. Het kan niet meer. Hè?
0: Ja, klopt.
1: Ja, maar het is wel een goede zaak dus, hè, dat het hier een stuk strenger is.
0: Ja, absoluut. Ja, het heeft natuurlijk twee kanten. Aan de ene kant is Europa natuurlijk een heel stuk langzamer, omdat we alles verbieden. Maar aan de andere kant heb je wel dit soort dingen waar we privacy technisch wel weer een stukje veiliger zijn.
1: Zeker.
0: Dus het is een weegschaal effect.
1: Ja. Hoe ziet jouw week eruit?
0: Deze week?
1: Ja.
2: Druk? Of niet?
0: Druk.
2: Heb je geen vakantie?
0: Nee, ik heb geen vakantie. Voor mij gaat het door. Ik ga deze week voorbereiden voor een leuke development day. Ik ga dan naar een klant toe en dan gaan we 2 dagen gaan we puur en alleen met AI programmeren. Ik heb ook nog mijn normale werkzaamheden bij mijn normale klanten, waarbij ik wat tooling wat heb om te maken. Een taxateur ga ik een nieuwe taxatieprogramma voor maken. Dat is bij de recruiter.
2: Oh.
0: Dus ik heb van
1: leuk,
0: alles
1: hoor. Heel
0: te
1: veel
0: doen.
1: Verschillende dingen. Geweldig
0: Zeker.
1: Vak.
2: En over 2 weken weer hier bij ons op de radio.
0: Ja.
2: Dank voor je komst en tot dan.
0: Tot dan.
1: Tony, dankjewel.

0: Everything. En daarvoor hoorde je Alex Warren, ook al zo'n lekker nummer. Passenger, het is 8:09. Wat zaken gisteravond op radio en tv?
1: Ja, het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Je hebt dat nieuws vast meegekregen. Die besloten vorige week om hulpverlening op het voorterrein van aanmeldcentrum Ter Apel te stoppen. Dit na twee steekpartijen. De minister van Asielzaken Van der Brink schreef een kamerbrief met daarin maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de rust terugkeert. Zo is het gebied rond het aanmeldcentrum nu aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief kan fouilleren. Van der Brink ligt het pakket toe gisteravond in Nieuwsuur.
2: Het is een onderdeel van de oplossing, omdat er meerdere dingen worden gedaan. Dus dit is het gebruik van preventief fouilleren en kamertoezicht is een onderdeel. Maar het belangrijkste is natuurlijk de plek die we gecreëerd hebben in dat gebouw. Omdat dat gebouw afgeschermd is, zodat we weten wie daar binnen is. Dat wordt door de beveiliging aan de voorkant gecontroleerd. En er is beveiliging binnen in het gebouw. Dus daarmee is de plek echt een veilige plek om te kunnen werken. Ook voor het Rode Kruis en de andere organisatie.
1: Ja, en wilde je dan de reactie horen van het Rode Kruis, dan moest je je televisie uitzetten, je radio aan, dan hoorde je Bastiaan van Blokland. En die zei, nou, de situatie is nog niet opgelost in langs de lijnen en omstreken.
3: We stonden eerst op het voorterrein dit werk te doen. Dan heb je het over maaltijden uitdelen, informatie, stroompunt, et cetera. En dat gaan we nu doen in een band. Maar we zouden natuurlijk het liefst dit werk helemaal niet doen. We willen dat iedereen gewoon het aanmeldcentrum op kan als zij zich aanmelden. Dus feitelijk is er niet zoveel veranderd aan de situatie, behalve dat we een beter controleerbare, veiligere situatie nu hebben, die we altijd zouden moeten hebben gehad. En in een ideale wereld zouden we er überhaupt niet zijn. Er zijn er voldoende opvangplekken.
0: Nederland gaat met Oekraïne en 8 andere Europese landen samenwerken om Europa te beschermen tegen ballistische raketten. Dat is gisteren besloten op een bijeenkomst van Oekraïne-bondgenoten. Ook in Langs de Lijnen omstreken vertelde Patrick Bolder, defensie-expert bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies, wat die ballistische raketten zijn.
4: Die maken een ballistische baan, een kogelbaan, gaan heel hoog de atmosfeer in en soms ook nog wel ver in de ruimte en komen dan verticaal weer terug op aarde. Kunnen daarbij verschillende afstanden overbruggen. Maar het probleem is dat je ze moeilijk kunt zien. De grote snelheid, de verticale invalshoek maakt het heel erg moeilijk om die zomaar even onschadelijk te maken. Daar heb je speciale apparatuur voor nodig.
0: Ja, die speciale apparatuur is bijvoorbeeld het Patriot luchtverdedigingssysteem. Bolder legt uit waarom er nu te weinig Patriot-raketten zijn.
4: Maar van die Patriot-raketten die je nodig hebt, zijn er heel veel verschoten in de Iran-oorlog, die 28 februari van dit jaar begon. Mm-hmm. En je ziet dat Oekraïne nu ook niks meer geleverd krijgt via dat programma waarbij Europese landen bij Amerika wapens kunnen kopen, omdat Amerika ze gewoon niet meer levert. Ze heeft ze niet. Nee. En ze moeten weer gaan worden geproduceerd. En eerst moeten de Amerikaanse voorraden worden opgetopt.
0: En dat was gisteravond op radio en tv.
1: De Iran-oorlog is voordelig voor Rusland, want er zijn geen Patriots meer om te verdedigen. En de olieprijs gaat ook omhoog omdat die straat dicht ligt. En dan kan Poetin weer meer wapens kopen in zijn oorlog tegen Oekraïne.
0: We gaan gewoon lekker naar muziek luisteren. Van de Bengals, Manic Monday.

0: direct de wildernis in. Morgen gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live morgen van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.
1: Dit is Flevoland.
2: En dankjewel, en daar gaan ze weer.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, toch wel professioneel.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Het geeft wel wat schaduw, hè?
5: Ja, dat wel, maar als ik schaduw wil, dan ga ik onder de veranda zitten of zo.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
8: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Bij een steekpartij bij het asielzoekerscentrum in Almere is gisteravond iemand gewond geraakt. En Urk heeft van heel Flevoland het minste groen in de openbare ruimte.
0: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl.
11: Dorald Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM-TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
12: De eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van 1 kilometer. Dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
11: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het 2 schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om 2 van hun schepen ging. 1 opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
13: Ze hebben heel weinig neerslag gezien, heel veel verdamping, zo'n 4 of 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
11: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Een paar korte files. A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Amersfoort-West en Soest 6 minuten. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de Vesting en Hilversum-Noord 6 minuten. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 6 minuten. En over die A27. A27 gesproken, daar staan ook flitsers. Almere richting Hilversum bij 112,5. En ook nog eentje Hilversum richting Almere bij 115,2.
10: Dat was hem?
14: Ja.
10: Gaan we naar het nieuws?
14: Ja, nieuws gaat over hoeveel groen er bij jou in de buurt is. Dat is uitgerekend, bekeken vanuit de ruimte. En ja, hoe groen Flevoland is, hoor je zo meteen.
10: En in onze zomerserie over buurtkastjes zijn we vandaag bij Han Deen uit Almere Stad. Die kast, want het is een kast, hij is flink groot, staat bomvol boeken.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
19: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
20: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Are graag mee, zei ik tegen hem.
21: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
22: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Flevoland is wakker.
23: Sure, it's hot out here. No, I don't mind.

0: Eccles van Mary Mary. Het is 8:08. Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker.
1: Het maakt nogal uit waar je woont en hoe groen je dorp of stad is. Het groenst is bijvoorbeeld Zeewolde. Maar op Urk is er veel minder groen in de openbare ruimte.
0: Ja, blijkt uit onderzoek van de Stichting Climate Adaptation Services. Het verslag is van Roger Dankerlui.
2: Tot 25 vierkante centimeter nauwkeurig is gekeken naar de aarde, vanuit de lucht, vanuit satellieten. Om te kijken waar is het groen en waar is steen. En wat is openbare ruimte? Tuintjes tellen niet mee, maar de openbare ruimte zoals deze struiken bijvoorbeeld wel.
3: En daaruit blijkt dat binnen de bebouwde kom op Urk, zeg maar waar de meeste mensen wonen, werken en leven, 39% uit groen bestaat.
4: Nou, maar waarom moet er hier bomen staan dan? Hier staan er bomen. Je kan niet alles van een boom zetten, want je bent er overbevolkt. En dan moet je dat er ook nog alles van een boom zetten. Dat werkt niet.
2: Er zijn best weinig bomen en struiken op Urk. Is je dat ook opgevallen?
5: Nee, eigenlijk. Nee, let ik niet zo op.
6: Oh, nou, geen idee. Volgens mij bomen zat.
2: Ja, misschien wel te veel?
6: Nou, dat niet. Groen is altijd mooi natuurlijk. Maar we zitten dichtbij het bos, dus... Nee hoor.
2: Meer groen betekent een betere luchtkwaliteit, een betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit. Al dus wetenschappers van de Wageningen Universiteit. En het vermindert ook de kans op stress. En het verlaagt de kans op hart- en vaatziekten en depressies en angststoornissen. Kortom, allemaal voordelen.
3: De gemeente Urk laat op de website weten het dorp klimaatbestendiger te willen maken. Bomen en planten hebben een verkoelende werking bij hoge temperaturen en weerkaatsen minder hitte dan tegelsgrind of asfalt. Voor het vergroenen roept de gemeente wel de hulp in van inwoners en ondernemers, omdat die verantwoordelijk zijn voor groen op hun eigen tuin of terrein.
2: Zouden meer bomen op Urk moeten zijn of maakt het niet zoveel uit?
5: Ja, het maakt mij niet echt. Ik ben er niet meer mee bezig.
2: Het geeft wel wat schaduw, hè?
5: Ja, dat wel. Maar als ik schaduw wil, dan ga ik wel onder de veranda zitten of zo.
1: In een schommelstoel, zie je het voor je? Lekker op de veranda. Heerlijk.
0: Zou zomaar kunnen, ja. En onze verslaggever heeft het over hoge temperaturen. Nou, of we die vandaag ook krijgen, dat hoor je zo meteen na Taylor Swift.

0: I knew it, I knew you van Taylor Swift. 13 over 8, we gaan naar het weer.
1: Met Alfred Snoek van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Welke temperaturen kunnen we verwachten vandaag, Alfred?
2: Nou, in ieder geval een heel snel oplopende temperatuur. We zitten op dit moment rond een graad of 20. Later vanmorgen al 22, 23 graden. En vanmiddag verwacht ik uiteindelijk dat we op zo'n 28 of 29 graden uitkomen. Dus die tropische 30 graden, die zitten net niet in. Maar het scheelt niet veel. En bij dat alles, niet alleen vanmorgen, maar ook vanmiddag echt een hoofdrol weggelegd voor de zon. Er is nauwelijks bewolking aanwezig. Soms zien we wat, maar meestal zitten ze niet voor de zon, maar ruim op afstand. Maar goed, er kan een keertje een momentje zijn dat het zonnetje even achter zo'n wolkenplukje schuift. Maar zoals gezegd, het blijft droog. Het is warm. En de noordoostenwind vanmiddag matig van kracht. Windkrachten 3 tot 4. Misschien voor de watersporters nog net even een windkracht 5 aan het einde van de middag. Zo rond het IJsselmeer en het Markermeer. En nou, die wind die kan dan nog voor een klein beetje verkoeling zorgen.
1: Ja, morgen weer zo'n snelle warme dag.
2: Ja, want ondanks dat het vanavond nog lang warm is en het vannacht uiteindelijk afkoelt tot rond een graadje of 17 in het buitengebied, in het stedelijk gebied zullen we waarschijnlijk rond de 20 graden blijven steken, ja. Loopt die temperatuur morgenochtend weer heel snel op, want de zon die schijnt uitbundig en dat blijft eigenlijk morgen de hele dag en zo wordt het uiteindelijk op de meeste plaatsen een graad of 28. Dus wederom een hele warme zomerdag.
0: Kan er dus ook morgen niet die 30 graden?
2: Nee, dat gaat net niet lukken. Maar goed, we zitten er wel in de buurt. En ja, het is in ieder geval zomers warm. Dat sowieso.
1: Zeker. Ja. Hey Alfred, hoe zit het met de donderdag?
2: Ja, ook nog zo'n warme dag met 28 graden, denk ik, als prikwaarde voor de provincie. Dus misschien 29 rondom Zeewolde. Noordoostenwind, windkracht 3. Maar die wind die gaat vanaf vrijdag naar noord en later zelfs noordwestelijke richting draaien. Aha. En dat betekent dat er minder warme lucht uiteindelijk de polders binnen gaat schuiven. En de temperaturen dus geleidelijk aan omlaag gaan. In het weekeinde 's middags zo'n 21 graden. Dat scheelt echt eventjes. Dat is komende nacht in stedelijk gebied de minimumtemperatuur. En daarbij is het zo goed als droog, maar er verschijnen wel wat meer wolken. Maar regen van betekenis voor de natuur, nee, dat zit er voorlopig niet in.
0: En na het weekend blijft het dan zo rond die 21?
2: Ja, zeker het eerste deel van volgende week, dan is het heel gematigd wat temperatuur betreft. Helemaal niet verkeerd hoor voor een Nederlandse zomer, want we leven nu ruim boven onze stand.
1: Zeker.
2: Maar begin volgende week zitten we dus zo rond die 21, 22 graden. En ja, nogmaals, dat is eigenlijk heel normaal voor Nederland.
1: Oh, dat is wel fijn voor de mensen die aan de wandel gaan dan, hè?
2: Precies, een dag of vier, ja, achter elkaar. Iets betere wandeltemperaturen. Ja, okay. Zeker.
1: Alfred,
2: ja.
1: Dankjewel, hè.
2: Alsjeblieft.
1: In onze zomerserie over buurtkastjes vandaag Han Deen uit Almere Stad. Hij is een van de vele Flevolanders die een buurtkastje heeft. En ja, door de hele provincie staan die kastjes. Er zit van alles in en dan mag je gratis meenemen.
0: Ja, nou, dat is toch hartstikke mooi. En dat zijn er inderdaad heel veel. Maar ja, van wie zijn die buurtkastjes dan? En wat is het verhaal erachter? Nou, Han Deen die heeft een minibieb bij zijn huis staan. En verslaggever Gieneke Smit die zocht hem op om te horen waarom hij daarmee begonnen is.
3: Han Deen, geloof ik, hè?
4: Ja.
3: U bent al druk in het kastje.
4: Ik ben druk in het kastje. Ik was even een beetje aan het sorteren. Want mensen hebben weer van allerlei nieuwe boeken erin gezet. Iets met Ajax, Johan Cruijff. En onderin iets met spoorwegen. Ook een heel mooi boek van meneer Poetin. Geen idee of daar belangstelling voor is. En onderin wat motorfietsen.
3: En het is een flink grote kast, hè?
4: Ja, ja.
3: Heeft u het zelf getimmerd? Dus?
4: Ja, die heb ik.
3: Daar lijkt het op.
4: 3 jaar geleden heb ik die zelf gemaakt.
3: Ja.
4: Iemand in de muziekwijk had een dergelijk kastje. Ik denk, nou, dat kan ik ook. Ik had heel veel boeken bij mij binnen van mijn overleden echtgenoten. Ik denk, dat is toch zonde dat het in een boekenkast binnen staat. Dus die heb ik in deze kast gezet. En die boeken wisselen ook structureel.
3: Was dat de aanleiding om hiermee te beginnen?
4: Dat was de aanleiding. En natuurlijk die mevrouw die ook
3: idee
4: had. Ik denk, nou, en iets voor het sociale. Denk, nou, dat vind ik leuk. En nou, dat slaat heel erg aan. Want mensen komen uit heel Almere. Komen ze hier op de fiets boeken ruilen.
3: En wat is nou een van de boeken die u leuk lijkt?
4: Nou, uiteraard het boek van Johan Cruijff. Vroeger was dat wel mijn idool. En ineens stond dat erin. En er staat wel meer. Hier staat ook nog iets van Ajax.
3: Daar zie ik ook nog Cruijff.
4: Daar is ook
3: nog
4: Cruijff. Nee, ook van Johan Cruijff. En dus dat is erg leuk. Hier staat ook nog iets van Ajax, zie ik.
3: Ja. Oh ja. En leest u het zelf ook?
4: Ja, dat vind ik leuk. Vroeger ben ik nog wel eens op de tribune bij Ajax geweest.
3: Ah, okay. Dus, en lezen vindt u ook leuk?
4: Ik hou wel van lezen, maar wel vaak het educatieve. Verhalen. Dat lees ik niet echt. Dat is vaak wat aan de langdradige kant. Oh ja,
3: dus daar maar was uw vrouw meer van?
4: Ja, veel meer. Heel erg. Want dit is nog een boek. Die komt van mijn overleden echtgenote. Dit is een verhaal uit...
3: Liefde in Afrika. Zo, een romannetje, denk ik.
4: Ja, dat is reisverhalen. Dat vond zij prachtig.
3: Oh ja. En u wilde het niet wegdoen, denk ik dan? Of u wilde er iets goeds mee doen?
4: Iets goeds mee doen, hè? Voor het, voor gewoon dat een ander dat ook kan lezen. Kijk, als een boek gewoon in een boekenkast staat en een ander leest het niet, is het eigenlijk zonde. Want een boek is geschreven om te lezen door de schrijver. Ja. Dus daarom, toen dacht ik van,
3: Maar u kon er wel afstand van doen, in die zin. U dacht
4: tuurlijk.
3: Ik kan dit.
4: Jawel. Ja, en als het weg is en een ander hebben plezier van in zijn boekenkast. Daar word ik niet ongelukkiger van.
3: Nee,
4: dat heb ik niet.
3: En wat maakt nou dat u dit initiatief heeft genomen? Waarom doet u dat, denkt u?
4: Nou, ik denk misschien dat het wel in mijn sociale hart zit. Ik ben wel iemand... Je moet het met elkaar doen. En waarom zouden nogmaals die boeken bij mij in mijn kast staan... terwijl een ander er ook plezier mee kan hebben?
3: Heeft u dat altijd gehad, uw hele leven? Dat andere mensen ook iets wil betekenen?
4: Ja, dat komt wel een beetje bij mijn vader vandaan. Die had dat ook. Je moet het gewoon met elkaar doen. Ja. Je bent niet gelukkiger als je veel bezit. Maar gewoon als je het met elkaar kan doen. Dan word je veel gelukkiger.
3: Dat brengt u ook wat, zeg maar.
4: Ja, natuurlijk.
3: Want een praatje of contact?
4: Ook,
3: of
4: heel veel.
3: Wat brengt het u?
4: Ja, het praatje, contact. Mensen die hebben een boek geruild en gebracht. En dankjewel. En dan gaan ze weer. En dat vind ik leuk. En soms maak ik inderdaad wel eens een praatje. En dan komen mensen helemaal uit Almere buiten. Hierheen op de fiets. Om even boeken te ruilen.
1: Ja, dat was Han uit de Almere Literatuurwijk. Morgen dan weer zo'n kastje. Dan gaan we naar Michel Vreken in Emmeloord. Zometeen de berichten van buiten Flevoland.
0: Wat hebben we?
1: En dan gaan we het hebben over de immigratiedienst ICE.
0: Daar is steeds meer kritiek op, hè?
1: Nou.

0: de Blues Brothers. Everybody needs somebody. Het is richting de klok van 8:30. Dus hoogste tijd voor wat nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Zeker. In Amerika zijn honderden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen, maar bewijs daarvoor, dat ontbreekt. De betogers zeggen dat de agenten de regels aan hun laars lappen.
2: It shouldn't happen anywhere in this country. We have laws, there are rules of engagement for police officers, for immigration and customs enforcement.
1: Ja, het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole.
0: Meer dan 100.000 Nooren hebben in Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers verloren vorige week van Engeland. Maar de trots was er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Nooren de kwartfinale op een WK haalden. En dus gingen de fans weer massaal, jawel, roeien.

0: Ja, geweldig sfeertje daar. Verder werden de voetballers in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Topspeler Haaland die had een Amerikaan toeristenwinkel leeggekocht. Hij kwam het vliegtuig uit met een opgezette wasbeer in zijn handen. Nou, die wasbeer die hield weer een fles whisky beet.
1: Dank u.
0: Ja, het is echt grappig. En Haaland had een t-shirt, had hij ook gekocht in die souvenirwinkel.
1: Ja.
0: Met de tekst, you can kiss my Dallas. You all can kiss my Dallas. Ja, ik vind het echt te grappig wat die man allemaal doet. Ja, verder nog een cowboyhoed, cowboylaarzen. Dus het was helemaal compleet, het plaatje.
1: Ja, en hij is zo populair. Er zijn heel veel kinderen naar hem vernoemd. Hè?
0: Ja, dat klopt ook nog eens.
1: Zijn geboren.
0: Dat klopt ook nog eens. Een fantastisch veertje daar. En vanavond, 9 uur, dan is het Frankrijk-Spanje. De eerste halve finale. Dat waren wat zaken van buiten deze provincie. En dit is Claude met App en Vloed.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
0: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Social Deal Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Flevoland met het regionieuws.
13: Bij een steekpartij bij het asielzoekerscentrum in Almere is gisteravond iemand gewond geraakt. Het gebeurde rond 22:30. Het slachtoffer werd ter plekke geholpen door medisch personeel dat met de traumahelikopter arriveerde. Er is nog geen verdachte aangehouden. En een conflict over een lekkage tussen 2 buren aan de Brommie- en Tommystraat in Almere lijkt opgelost. Dat meldt de rechtbank. De buren stonden eind juni voor de rechter, omdat de vrouw bij wie de lekkage zat het lek niet wilde repareren. Nou, inmiddels is dat gebeurd. Komt nog wel een eindcontrole. En de rechtbank heeft gisteren de TBS met dwangverpleging van de datum van de Jolmoord in Lelystad opgeheven. Het gerechtshof legde hem in 2015 9 jaar cel en TBS op voor de moord op een 66-jarige vriend in een woning aan de Jol. Na overleg met alle betrokken instanties is besloten dat de man klaar is om op vrije voeten te komen. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
14: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met blussen. Gisteren zijn 2 verdachten opgepakt op verdenking van brandstichting. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het doelen in Bahrein aangevallen en 2 schepen in de straat van Hormuz. Rijkswaterstaat noemt de lage waterstand in de rivieren uitzonderlijk zo vroeg in de zomer. Oorzaak

0: en is het wederom ook zomers warm.
1: Dankjewel, Alfred. Twee files van de ANWB. A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Na de Vesting en Hilversum Noord, 7 minuten. En de A27 Utrecht Almere, tussen Hilversum en Huizen, 8 minuten.
2: Oké.
1: Okay. Je laat wat vallen?
2: Ja, heb jij naald en draad bij je?
1: Nee.
2: Oh, een knopje van mijn blouse is eraf.
1: Oké. Okay. Ja, en er staat precies midden in beeld.
2: Ja, nou, dat valt gelukkig nog wel een beetje. Kijk hier al. Ik heb nog een stukje draad.
1: Ja.
2: Ik ga straks even een beetje...
1: Dat is te weinig om goede
2: kunst. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Verder nog flitsers?
1: Ja, op de A27. Almere richting Hilversum bij 112,5. Zometeen het carnaval in Marknesse komt weer tot leven.
3: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Coolio was in the news, The Power of Love. Het is 7:07.
1: Mark Nessen kreeg na 28 jaar weer een eigen carnavalsfeest. Groep vrouwen uit het dorp zet die traditie opnieuw op de kaart.
0: Ja, ze noemen zichzelf de Achterblievers. Dat was tot 1998 de naam van de carnavalsvereniging Mark Nessen. Nou, de club ging ter ziele, maar de vrouwen willen het feest dus nieuw leven in gaan blazen. We praten erover met een van de initiatiefnemers, dat is, ik kondigde haar al aan, Aniek Schuttenbelt. Aniek, goedemorgen.

0: Goedemorgen.
1: Waarom dachten jullie, laten we dit weer eens gaan oppakken?
0: Nou, het initiatief komt eigenlijk bij een groep vrouwen vandaan die allemaal niet geboren zijn in Marknesse, maar in vaak in een ander polderdorp. En we vinden Marknesse allemaal fantastisch, maar we wisten één ding en dat is carnaval.
1: Oké,
0: Het is gewoon ontzettend leuk als we dat gewoon ook in ons eigen dorp kunnen vieren.
1: Ja, omdat jullie dat uit die andere dorpen gewend waren.
0: Ja. Ik kom zelf uit Rutte. En ik ben daar opgegroeid in een echt carnavalsgezin. Mijn vader heeft heel lang in de Raad van Elf gezeten. Ik heb een aantal jaren in de Dansmariekjes gezeten. Mijn moeder is daar de beheerder van het dorpshuis. Dus die maakt het feest ook fanatiek mee. En nu gaan we elk jaar terug voor de optocht en kijken bij het kindercarnaval. Alleen, ja, onze kinderen hebben daar niet echt die aansluiting, want die kennen daar niet zoveel kinderen. En die vinden het wel heel erg leuk. Dus hoe leuk is dat je dat ook in je eigen dorp kan vieren met je eigen vriendjes en vriendinnetjes. En dat je zelf ook s'avonds met je fietsje naar huis kan in plaats van nog met een auto.
2: Ja, en toen dachten jullie, we gaan de oude naam, de Achterblievers, er weer eens bij pakken?
0: Ja, we zijn eigenlijk een beetje op onderzoek uitgegaan. En wat ik zei, veel import. Dus we hebben niet allemaal de kennis van wie er toen in zaten. Dus we zijn een beetje rond gaan vragen. En toen zijn we erbij gekomen dat het eerder dus de Achterblievers waren. Hebben we ook wel wat een oud vaandel hebben we gezien. Wat oude carnavalsboekjes. En zijn we toch zelf gaan plannen en gaan kijken hoe kunnen we dit zelf aan gaan pakken.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Weet je trouwens waar die naam vandaan komt? De Achterblievers?
0: Nee, ik heb geen idee. Dat weet ik eigenlijk niet.
2: Maar nu begrijp ik hem wel.
0: Ja, nou ja, het schijnt wel dat het wat later opgezet is in Marknesse. Nou ja, het gaat allemaal net wat minder snel, denk ik. Ik heb geen idee.
1: Maar ja, eigenlijk is er wel een nieuwe naam nodig, vind je niet? Nu jullie het initiatief weer zo oppakken.
0: Nou, ik denk dat het ook wel, want we hebben afgelopen dorpsfeest op de donderdagavond een feestavond georganiseerd. Toen hebben we allemaal oud-achterblievers uitgenodigd. En deze mannen waren en vrouw waren zo ontzettend enthousiast. Dus ik denk dat ze het ook wel een hele mooie eer vinden als wij verder gaan met deze naam.
1: Oh, juist.
2: Ja. Zeg, hoe gaat het nu verder, Aniek? Je moet iets plannen natuurlijk. Ja, wanneer het carnaval is, dat weten we wel. Ja. Maar hoeveel dagen gaan jullie feest houden? Komt er een optocht? Waar ga je doen?
0: Nou, we hebben nu natuurlijk sinds een aantal jaren een prachtig nieuwe dorpshuis in Marknesse, de Markering. Afgelopen jaar hadden we helaas de pech dat de Markering het carnavalsweekend al helemaal volgeboekt zat. We hebben nu al wel de datum voor dit carnaval vastgelegd. En gaan we ook gewoon in het normale carnavalsweekend. Maar we willen niet meteen te groot beginnen, want je kan wel ineens heel hoog van de toren blazen. Maar als het dan tegenvalt en mensen weten je nog niet te vinden, dan is dat niet zo'n mooi begin. Dus we hebben ervoor gekozen om te beginnen met een carnavalsborrel. En dan van een uur of 4 tot een uur of 9, 10 lekker in de Markering carnaval te gaan vieren. En daardoor bied je ook de mogelijkheid dat mensen die al jaren naar andere dorpen gaan, daarna nog naar een ander dorp kunnen gaan. En dat ze alvast lekker kunnen opwarmen bij ons. En verder kunnen feesten in een ander dorp. En dan kunnen we kijken hoeveel belangstelling ervoor is. En hoe het valt. En dan kunnen we altijd kijken hoe we het verder gaan uitpakken.
1: Ja, leuk. Ja, dat is wel verstandig. Voorzichtig gaan beginnen. Wie weet hoe groot het dan wordt. Zijn het dus vrouwen die de schouders eronder zetten? Komt er uiteindelijk ook een prinses carnaval?
0: Nou, dat denk ik wel. We hebben er nog niet heel van diep over gepraat. Omdat we nu vooral ook gericht hebben op ons dorpsfeest. Maar ik denk wel dat er uiteindelijk een prinses komt. En dat we gaan kijken hoe we die traditie verder kunnen bouwen.
1: Oké.
2: Okay. Spreken we nu met de prinses?
0: Nee.
2: Ja, ik vraag maar.
1: Ja, maar daar ga je nooit zelf over, hè?
2: Oh,
1: nee, dat
2: gaat anders. Okay.
1: Ja, daar heb je een hele raad voor natuurlijk ook. Zeg, Aniek, dank je wel. Wij wensen jou natuurlijk heel veel succes bij hoe het verder zich gaat ontwikkelen.
0: Ja, nou, hartstikke leuk. Dank je wel.
1: Oké, en een fijne dag, hè?
0: Oké, een fijne uitzending. Doeg.
1: Dank je wel. Aniek Schuttenbelt was dat van de Achterblievers in Marknesse. Ze beginnen voorzichtig, maar oh, wie weet hoe groot het uiteindelijk gaat worden daar. Zou toch fantastisch zijn.

0: Billie Jean van Michael Jackson en je hoorde ook Rosalyn met Snap. Het is 9:12. Nog wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: Het nieuwsuur werd doorgepraat over Ter Apel. Ja, er waren vorige week twee steekpartijen en daarna hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk besloten om hun hulpverlening daar te stoppen.
0: Ja, het was een beetje de druppel die de emmer deed overlopen.
1: Zeker. Ja. Nou, minister Van der Brink van Asielzaken die was op televisie en schreef een kamerbrief met daarin maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de rust terugkeert. Het gebied rond het aanmeldcentrum is nu aangemerkt als een veiligheidsrisicogebied. En dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Van der Brink lichtte in het gesprek toe, ligt het allemaal toe in Nieuwsuur.
2: Het is een onderdeel van de oplossing, omdat er meerdere dingen worden gedaan. Dus dit is het gebruik van preventief fouilleren en kamertoezicht is een onderdeel. Maar het belangrijkste is natuurlijk de plek die we gecreëerd hebben in dat gebouw. Omdat dat gebouw afgeschermd is, zodat we weten wie daar binnen is. Dat wordt door de beveiliging aan de voorkant gecontroleerd. En er is beveiliging binnen in het gebouw. Dus daarmee is de plek echt een veilige plek om te kunnen werken. Ook voor het Rode Kruis en de andere organisatie.
1: Maar volgens Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis is de situatie nog niet opgelost, zei hij langs de lijnen en omstreken.
3: We stonden eerst op het voorterrein dit werk te doen. Dan heb je het over maaltijden uitdelen, informatie, stroompunt, et cetera. En dat gaan we nu doen in een pand. Maar we zouden natuurlijk het liefst dit werk helemaal niet doen. We willen dat iedereen gewoon het aanmeldcentrum op kan als zij zich aanmelden. Dus feitelijk is er niet zoveel veranderd aan de situatie, behalve dat we een beter controleerbare, veiligere situatie nu hebben, die we altijd zouden moeten hebben gehad. En in een ideale wereld zouden we er überhaupt niet zijn en zijn er voldoende opvangplekken.
0: Ook in langs de lijn en omstreken, Nederland gaat met Oekraïne en 8 andere Europese landen samenwerken om Europa te beschermen tegen ballistische raketten. Het is gisteren besloten op een bijeenkomst van Oekraïne-bondgenoten, de Coalition of the Willing noemen ze dat ook wel. In langs de lijn en omstreken vertelde Patrick Bolder, defensie-expert bij het Haags Centrum voor Strategische Studies, wat die ballistische raketten zijn.
4: Die maken een ballistische baan, een kogelbaan, gaan heel hoog de atmosfeer in en soms ook nog wel ver in de ruimte. En komen dan verticaal weer terug op aarde. We kunnen daarbij verschillende afstanden overbruggen. Maar het probleem is dat je ze moeilijk kunt zien. De grote snelheid, de verticale invalshoek maakt het heel erg moeilijk om die zomaar even onschadelijk te maken. Daar heb je speciale apparatuur voor nodig.
0: Ja, en die speciale apparatuur is bijvoorbeeld het Patriot luchtverdedigingssysteem. Bolder legt uit waarom er nu te weinig Patriot-raketten zijn.
4: Maar van die Patriot-raketten die je nodig hebt, zijn er heel veel verschoten in de Iran-oorlog, die 28 februari van dit jaar begon. Mm-hmm. En je ziet dat Oekraïne nu ook niks meer geleverd krijgt via dat programma waarbij Europese landen bij Amerika wapens kunnen kopen, omdat Amerika ze gewoon niet meer levert. Ze heeft ze niet. Nee. En ze moeten weer gaan worden geproduceerd. En eerst moeten de Amerikaanse voorraden worden opgetopt.
0: Dat was gisteravond op radio en tv. Nou, het is opgelost. Wat? Er is draad.
1: En een naald?
0: Er is een naald.
1: Okay.
0: En ik heb het knoopje klaar liggen.
1: Okay. En dus, kun jij Flevoland, Muziekland en naaien tegelijk?
0: Tuurlijk.
1: Okay.
0: Eitje. Gaat helemaal goed komen.

0: Dit is Flevoland.
1: En dankjewel, en dan gaan ze weer.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, toch wel professioneel.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het geeft wel wat schaduw, hè?
4: Ja, dat wel, maar als ik schaduw wil, dan ga ik onder de veranda zitten of zo.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Bij een steekpartij bij het AZC in Almere is gisteravond iemand gewond geraakt. En Urk heeft van heel Flevoland het minste groen in de openbare ruimte.
5: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
10: Op 1 nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
9: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn bij Lobith.
11: We hadden graag op vakantie gewild en dat houdt gewoon op.
12: Dat gaat nu niet?
11: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
12: Vakantieplannen aanpassen?
11: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
9: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Eens even kijken hoe druk het op de weg is. Nou, valt mee. Beetje vertraging op de A1. Amsterdam in de richting van Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Hilversum-Noord ben je 5 minuten langer onderweg. Eenzelfde vertraging op de A27. Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. En ook zo'n 5 minuten tijdverlies op diezelfde A27. Maar dan de andere kant op tussen Hilversum en Huizen. Heb ik ook nog de N305 voor je. Dronten-Almere tussen de N301 en de A27. Ook daar zo'n 5 minuten op onthoud. Flitsers zijn gemeld op de A27 bij Almere in de richting van Hilversum. Hectometerpaal 112,5. En de N302, de Larserweg in Lelystad, in beide richtingen bij 89,8. Zie je ook een flitser, kun je natuurlijk doorgeven, hè, via de app van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland Muziekland gaan we echt alle kanten op.
13: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we al.
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
19: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
20: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
21: Met Jolien Dalstra.

Thing I Love, Andy Grammer en Max. En daarvoor hoorde je Hot Chocolate Juice, Sexy Thing. 9:12 op deze, wat zijn we? Dinsdag, hè? De 14e juli. Ja, ik wil wel weer te snel. Ik dacht, het is woensdag. Nee. Ik kreeg een appje van Hedy en die vraagt aan mij, heb je je knoopje alweer aan je blouse gezet? Nee, Hedy, dat heb ik nog niet. Dat is nog niet gelukt. Ja, ik moet meteen maar iets bekennen. Ik ben niet zo heel handig met naald en draad. Nee. Want mijn zoon kwam laatst bij me. Die zei, ja, weet je, er moet eigenlijk een nieuwe rit in mijn korte broek. Ja, ik zeg, lieve schat, dan moet je niet bij mij zijn. Dat gaat mij niet lukken. Goed. Dus, nou ja, knoopje lukt nog wel, Hedy. Dat gaat me nog wel lukken. Dus ik ga dat straks, ik ga een poging doen in ieder geval. Dus dat komt vast wel goed. Die sprongen zo spontaan af. Los draadje aan de blouse dan. Niet aan mij. Tenminste, voor zover ik weet op dit moment. Ik heb nieuws over je, voor je over Rihanna. Die heeft, en dat is best wel grappig, ik vond het wel leuk. Na 3 jaar heeft ze weer opgetreden, 38 jaar is ze. En dat gebeurde, dat optreden van haar in New York. Was toch wel een verrassing, ook voor het publiek. Was volgens mij redelijk spontaan. Nou, dat zal wel weer niet. Maar de laatste keer dat ze op het podium stond, dat was tijdens de halftime show van de Super Bowl. Dat was in 2023. Ja, en ze zei, jullie weten dat ik een beetje roestig ben. Het is een tijdje geleden. Nou, nee. Roestig en Rihanna? Nee hoor, dat gaat niet samen. Deze? Die is ook wel wat ouder, hè? Van Rihanna. Ik ga het jaar er even voor je bij zoeken.

2007, deze van Rihanna. Don't stop the music. Het is 17 minuten over 9. Deze is nog wat ouder, 1984. Julio Iglesias en Willie Nelson. To all the girls I've loved.

heerlijk toch? Even lekker wegzwijmelen. Ah, dat is nu wel gebeurd. Want ik vraag je om mee te doen aan Kiek. Dus beide foto's weer voor je in beeld. Je kent het concept. Meepuzzelen. Met. Daar komen ze hoor. Wat heb ik weggepikt? Twee foto's. En dit keer van het evenement Swim to Fight Cancer. Dat was in Zeewolde. Allereerste editie. En meteen een groot succes. Want er werd maar liefst €70.000 opgehaald. Heel veel mensen die meezwommen. Ja, goh, wie wordt daar niet door getroffen door die verschrikkelijke ziekte? Of wordt ermee geconfronteerd in zijn of haar leven? Jezelf of lieve familie of vrienden. Nou, dat was een fantastisch mooi initiatief. Maar ik zit even te puzzelen op deze foto's. Je ziet uiteraard zwemmers. En een man in een kano daarnaast. Druk aan het peddelen. Bootjes die daar aangemeerd liggen. Maar ja. Oh, ik geloof dat ik hem zie. Ja, hij is wel te doen. Laat het weten voor 11. Als je het ook ziet. Je goede oplossing. Als die dan bij ons binnen is, ja, dan kan je zomaar kans maken op leuke prijzen. We hebben van alles voor je. Ja, flinke draai aan dat rad. En wie weet op deze dinsdag zomaar een leuke prijs voor je.

0: provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Nu bij Dirk, Robijn wasverzachter. 1,99. Dat noem ik naar voordeel.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Bij een steekpartij bij het asielzoekerscentrum in Almere is gisteravond iemand gewond geraakt. Dat gebeurde rond 22:30. Het slachtoffer werd ter plekke geholpen door medisch personeel dat net de traumahelikopter arriveerde. Er is nog geen verdachte aangehouden. De rechtbank heeft gisteren de TBS met dwangverpleging van de dader van de Jolmoord in Lelystad opgeheven. Het gerechtshof legde hem in 2015 9 jaar cel en TBS op voor de moord op een 66-jarige vriend in een woning aan de Jol. Na overleg met alle betrokken instanties is besloten dat de man klaar is om op vrije voeten te komen. En een conflict over een lekkage tussen twee buren aan de Brommie en Tommystraat in Almere lijkt opgelost. Dat meldt de rechtbank. De buren stonden eind juni voor de rechter omdat de vrouw bij wie de lekkage zat het lek maar niet wilde repareren. Nou, inmiddels is dat gebeurd. Komt nog wel een eindcontrole. Meer nieuws op Web en App.
10: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De hoeveelheid op brandverwoest natuurgebied bij Parijs is sinds gisteren ruim verdubbeld. Inmiddels is bijna 2000 hectare bos afgebrand, melden Franse media. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het aantal doden na de cafébrand in Bangkok is gestegen tot 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. Veel van de doden waren in het pand naar achteren gevlucht, maar konden daar nergens naar buiten. Rijkswaterstaat noemt de lage waterstand in de rivieren in Nederland uitzonderlijk, zo vroeg in de zomer. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor de scheepvaart.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Ondanks dat er een klein beetje bewolking aanwezig is, zal vandaag de zon wederom uitbundig schijnen en het blijft ook overal droog in Flevoland. Er waait een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4... met de meeste wind uiteraard rond het IJsselmeer en het Markermeer. De temperatuur loopt flink op. Het wordt vanmiddag zo'n 28 of 29 graden. En ook vanavond koelt het maar langzaam af. Vannacht is het meestentijds helder. De temperatuur komt uit op een graad of 17 à 18. En morgen schijnt wederom de zon flink en is het wederom ook zomers warm.
9: Hebben we dan ook wederom files? Nee, die zijn verdwenen. Geen files of vertragingen, wel één flitser. Die staat op de A7.

0: The American Girls van Harry Styles. 9:40 is het.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: het jaar 2002. Ja, prachtig, mooi, bijzonder jaar. Ja, waarin mijn oudste zoon werd geboren. En waarin we afscheid namen van de gulden. Ja, dat was toch ook een ding, hè? Gingen we betalen met de euro. Nou, voor Marco Borsato was het ook een heel bijzonder jaar. Op 1 februari van dat jaar, van 2002 dus, zong hij live in de Amsterdam Arena. Tijdens het huwelijksfeest van toen nog prins Willem-Alexander en Maxima. Samen met Sita, de zangeres, bracht hij het nummer Lopen op het Water ten gehore. Werd een gigantische nummer 1 hit. 4 maanden later... Ja, toen flikte Borsato toch iets wat nog nooit eerder een Nederlands artiest was gelukt. Hij verkocht De Kuip 3 avonden op rij helemaal uit. Zijn verzamelalbum, Onderweg heette dat, sloeg ook aardig aan. Het was het best verkochte album in Nederland in 2002. Nou, niet alleen in Nederland, maar het was toch wel verrassend was dat, in Vlaanderen. En dit nummer staat op dat album, Onderweg dus. Ja, het is heerlijk rustig. Ik vind het een heel mooi nummer. Zij van Marco Borsato dus. 2002.

No te niegues, of zoiets, toch? Ja, ik noem het best sir. Het is alweer 12 minuten voor 10. En we gaan eruit met een feestje van Tino Martin, Jong en Dom. En ik ga plaats maken voor Arnoud voor het tweede uurtje van Flevoland Muziekland. En dan wens ik jou natuurlijk een fantastische dinsdag.

of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: tikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
3: Op 1 nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
2: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk, zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn, bij Lobith.
4: We hadden graag op vakantie gewild en houdt gewoon op.
5: Dat gaat nu niet?
4: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
5: Vakantieplannen aanpassen?
4: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
2: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Rijk FM, hou.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken, vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van twee andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname, ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: nieuws op RUC FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel in komen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv en mediamonoloog die het film en tv kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: tikkertje. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin. Maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is en daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder, Mette Marit, mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: nieuws op RUC FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen, in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. Twee voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog, warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.
2: Look everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Quick, Rick, do the speech.
5: Hey, kids! Stop snogging and pay attention to me, because it

0: Lekkere muziek hier op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. 2 gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sexa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspild door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland, warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden, op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

toekomst tegemoet. En wanhoop niet als je hem hebt verlaten. Ook Petrus liet zijn heiland eenzaam staan. Maar Christus zoekt in stegen en in straten. Hij dwingt je om zijn feestzaal in te gaan. En wil je, net als Thomas, slechts geloven wat je met handen tast, met ogen ziet? Zijn liefde gaat jouw ongeloof te boven. Gezegend die gelooft, al ziet hij niet. Ga nu met God en hoor de heiland bidden voor jou, die door zijn kracht werd overmand. Ik ben niet ver van hen. Sta in hun midden, want niemand rukt de mijnen uit mijn hand.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
2: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren. En door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
1: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden en morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.

0: altijd bij ons?
1: Ja, Jezus is altijd bij ons, want hij wil onze beste vriend zijn.
0: Maar als ik dan iets stouts doe, houdt hij dan nog steeds van mij?
1: Weet je, Jezus zal altijd van je blijven houden, wat je ook hebt gedaan. Net zoals papa, die blijft ook altijd van je houden.
0: Jij bent mijn allerliefste papa.
1: En jij bent mijn allerliefste Michelle. Zoals vlinders...

0: zo klein was, net zoals jij.
1: Papa,
0: ja?
1: Mag ik een snoepje?
0: Nee.
1: Waarom dan niet?
0: Nou, omdat het gewoon geen snoeptijd is.
1: Dan ga ik stiekem een snoepje pakken.
0: Ja, als je dat maar laat, anders ga ik je helemaal doorkietelen.

0: Saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale, na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

is ons ondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers? De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Flevoland trekt de wildernis in. Vandaag gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere... dat 10 jaar bestaat en al 1 miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak... voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live vanmiddag van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.

0: op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Perzische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij groot nieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for

Flevoland trekt de wildernis in. Vandaag gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een 1 miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentrak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live vanmiddag van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen? Of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren. Op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Nieuws en informatie uit je eigen

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Gil is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Gil was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.